Om kinder jagt op lijk hinterher. Vielleicht is zijn leven nog een penny wert. Vielleicht seh ik de